0: nemaar toe, dies.
1: Als ik dat zaak,
0: nemaar toe, dies.
1: Dat is voor mij te veel.
0: Nemaar